Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws. We are

0: Есть мир 3, протяжка.
1: Нормально.

0: Het geluid van echte radio. ABC. Jouw hits. Jouw station. ABC.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws. Nee.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws. We are.

0: Vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het Vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. ABC.
5: Jos thuis staan met het radio nieuws. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevicius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radio nieuws.

Nobody knows where my Johnny has gone. But Judy left the same.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
9: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!
10: KBC Radio.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Ah!
2: Oeh, gaat het?
1: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: De Mid-Season Sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
10: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57 Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug.
12: We are officially the hottest AM station. 891.
13: Beleef de 70s.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
2: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is een persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad-Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunette 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Mensen wachten gemiddeld ongeveer 2 maanden voordat hun melding wordt opgepakt. Volgens de organisatie nemen de meldingen toe, worden situaties ingewikkelder en loopt de jeugdzorg vast. Acute onveiligheid krijgt wel direct aandacht. Veilig Thuis vraagt het kabinet om extra geld voor personeel en betere samenwerking. Minister Sterk wil eerst de knelpunten bespreken en heeft nog geen extra geld toegezegd. Medische hulp voor de Amerikaanse Christa Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Dat blijkt uit vrijgegeven opnamen. Meldt persbureau AP, de beller kon geen verificatiecode geven. Pas ongeveer een half uur na de eerste oproep bevestigde de gevangenis dat hulp nodig was. Pike overleefde op 30 september 2 injecties die haar moesten doden. Tennessee heeft verdere executies opgeschort in afwachting van onderzoek. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247, Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd.
5: We are officially the hottest AM station.
6: 8, 9, 1. Beleef de jaren 80.

0: hits uit de jaren 80. KPC.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Medische hulp voor de Amerikaanse Krista Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam, een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam, vanaf Zaanstad-Assendelft, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. Radio Monique, de stem van de Noordzee.
4: Radio Monique. Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand, inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen, 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum West en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 25 minuten vertraging. We are officially the
7: hottest AM station.
8: 891. The Giant

0: Jouw hits. Jouw station. ABC.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Dit is zoals thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. De AWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige periode bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste verdraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten op onthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
8: Turkse fluit is mooiste fluit.
7: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
8: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
9: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Franse supermarkten hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door een grootschalige cyberaanval. Volgens Thierry Cotillard, topman van de supermarktketen Intermarché, worden koelkasten en vriezers in honderden winkels op afstand ontregeld. De temperatuur liep op tot wel 50 graden, waardoor grote hoeveelheden voedsel bedierven en op sommige plekken brand ontstond. Ook ketens als Carrefour werden getroffen. De Franse overheid heeft de Nationale Cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven de aanval te onderzoeken. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht. Het shirt, gedragen tijdens de NBA-finale van 1998, werd verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ruim 12,5 miljoen euro. Volgens veilinghuis Hunt Auctions is dat het hoogste bedrag ooit betaald voor een stuk basketbal memorabilia. Het rode shirt van de Chicago Bulls met rugnummer 23 werd gekocht door een vastgoedontwikkelaar uit Florida. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 150 kilometer file. Het aantal files neemt daarmee af. Maar je hebt nog de meeste vertraging in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs via de op- en afrit, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De A16 richting Rotterdam vanaf Breda Noord 25 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 20 minuten langzaam rijden. En tot slot nog even naar de A8 richting Amsterdam, want er zijn nog steeds problemen bij knooppunt Koenplein. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd.

0: Het Zoute Uur.
1: Mark van Amstel.
0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Salzige Stunde. Schon ziemlich geil, oder?

We gingen Duitsstalig van start met die fantastische Nena, Noor Getramd. Annette the Drifters and You're More Than a Number in My Little Notebook. Maar die laatste woorden staan er niet op een lijstje. Op sommige tienerslaapkamers zag je en nog wel voetbalposters hangen. Foto's van DJ's eigenlijk nooit. Hoe zou dat toch komen, vraag ik me af. Wie het antwoord heeft, vraag ik te reageren op mark@kbcradio.nl. Mijn adres, Mark met een C, apenstaartje, kbcradio.nl. Welkom bij KBC's Zoute Uur met nu Chiquitita en Abba, zachtheid uit Zweden. Chiquitita.

0: Beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. 1965.
1: Dit is Hans Hogendoren in het Zoute Uur. KBC Radio.

0: with music. Music.
1: Music. Het geluid van de middengolf.
2: Do you remember the hits from medium wave? The offshore radio ships.
1: Het geluid van de zeezenders. De Galaxy, de Norderney, de Mabel 2, de MV Mi Amigo, de Ross Revenge.
2: Join them again in a high-quality streaming sound on KBC Radio.
1: Beleef het opnieuw in optimale geluidskwaliteit hier bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.
2: The past is here again.

Right back where we started from, Maxine Nightingale uit de jaren 70. Tijd nu voor Nederlandstalig werk. Het doet mij veel genoegen dat liedjes in onze taal zo populair zijn. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in Vlaanderen, Caribisch Nederland en in Suriname. Luister naar Cadans. Hou me vast.

0: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. 60 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De files nemen nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier. Op de A15 richting Rotterdam, vanaf knooppunt Gorkum, 5 minuten extra reistijd. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen, 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef ben je 5 minuten langer onderweg.

This is the new Radio Caroline.

0: Het Zoute Uur.
1: Mark van Amstel.
0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Ciao!

0: tweede speelhelft alweer met net Yvonne Elliman en Love Pains. Ja, liefde doet soms pijn, dat hoort erbij. Vanaf de hoge Wageningse bergen op AM 1008 en op AM 891, AM 891 plus de stream is dit het Zoute Uur met Goud van Oud.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.
2: Top 3!

0: In het boek Van Amstel tot Noordzee beschrijft mijn voormalige RNI, ANP en NOS-collega Hans Molenaar een moment uit augustus 1972. Denk je in. Op een kletsnatte woensdag staat hij in zijn keuken eten op te warmen, terwijl Radio Noordzee aanstaat. En dan hoort hij 6:00 Radio Noordzee Internationaal Nieuws. Dit is Mark van Amstel. Hans denkt, verdomme, dat is die nieuwe. Er was dus een vacature. Dat was een kans geweest, voor mij. Maar ik wist nergens van. Alsof het vanzelf spreekt dat hij daar zit en niet iemand anders. Ik bijvoorbeeld, denkt Hans. Maar ook voor Hans kwam het uiteindelijk goed. Later trad hij in dienst bij RNI. We werden vrienden en bleven collega's. Ook daarna binnen het Hilversumse bestel. En hij heeft een heel leuk verhaal geschreven over die tijd op de boot. Kijk voor meer informatie op www.kbcimport.com. Dat is www.kbcimport.com. Of dat .com, wat je maar wil.
1: Het zoute uur, nummer

0: Drie op rij, drie keer de Eagles. Desperado is een van de bekendste liederen van de Eagles, terwijl het nooit op single is verschenen. Het is afkomstig van het tweede studioalbum van de Amerikaanse country rockband The Eagles uit 1973. En stuur jouw retro top 3 naar studio@kbcradio.nl. Nog eens dat adres: studio@kbcradio.nl. Ik verlaat het pand weer en zwaai je uit. Doei. KBC.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Boekholt O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En we gaan zo onderweg met Onderweg Alive en Kicking. Maar eerst even naar de ANWB.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: I love the king.
9: hottest AM station.
13: 891. Onderweg met Bob van Beten.
14: Goedemorgen.

De Pointer Sisters uit het jaar 1980. He's so shy. Ja, eigenlijk ben ik ook een beetje... Nee, helemaal niet hoor. Alhoewel, in grote gezelschappen houd ik me altijd wel een beetje gedijst. Nou zijn wij in een grote gezelschap, maar ja, ik heb een beetje macht met die microfoon hier. Dus ik blaar het wel, ik schreeuw het van de daken, ik blaar het overal. Onderweg op KBC! Goed dat je er bent en wat een gezelligheid. Na de Pointer Sisters uit 1980 komt dit nummer trouwens. Ja, gaan we toch echt vliegensvlug van start? Onderweg op KBC op de middengolf 891 en 1008 kHz. We zijn er ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl met dit programma. En 24/7 via de app van TuneIn Radio en heel veel andere radio-apps en kbcradio.nl. Oh, in de middengolf, hè? 891 en 1008. Ja, ik zeg het nog maar een keertje. Wow, heerlijk. Lekker vertrouwd op de middengolf op AM luisteren. Het kan allemaal vanuit Huissen of vanuit Wageningen. Vanaf de Hoge Wageningse Weg. Het is dinsdag vandaag. Ik heb het gevoel dat het woensdag was. Ik wilde bijna zeggen, we gaan de week door het midden zagen. Dat is nog maar de vraag. Vandaag dus niet, maar morgen wel. En met name onze zager, dat is Jos. Vorige week hoefde hij dat niet te doen. Hij was een weekje vrij. Hij zou, gisteren heeft hij zich niet gemeld, met nieuws, min of meer nieuws, terugkomen. Deze week. Ik ben benieuwd. Zit hij er al bij? Ik dacht het nog niet gezien te hebben. Messenger, Bob van Beten. Op mail, bob@kbcradio.nl. Jos weet dat, heel veel anderen ook natuurlijk. Maar ik noem het nog maar een keertje. Brian is erbij gekomen vanuit Schiedam. Goedemorgen Bob en alle luisteraars. En zijn idee voor de ketting, waar wij gisteren mee eindigden, de muzikale ketting, bestaande uit Dan Fogelberg en Longer Dan uit 79. Ilse de Lange, So Incredible. En daarna Get Yourself Together van Long Tall Ernie and the Shakers. Dat nummer uit 1976 was de laatste schakel. Een woordje uit de titel halen? Of iets met Long Tall Ernie doen? Maar dan wel los van elkaar, want dat mag niet dezelfde artiest zijn. Mijn suggestie, zegt Brian, How Long van Ace. Ja, How Long? How Long? Van Jesus uit 1974. Oh ja, en Bob, een prettige vakantie in Spanje zometeen. Wat zeg je Spanje? Dan zeg je natuurlijk... Dankjewel, Brian. Harry is er ook bij. Harry, good evening. Hij was er vanmiddag ook al bij toen ik bij Radio M Utrecht de dag mocht aftrappen. Alles leuk, Harry is erbij. En wie nog meer? Arjen Breems, Michel van Vandoren, net als vanmorgen. Martin is er ook bij. Chrisje van Ventwig, Johan van der Amelen, ofwel Johan ACC, Jan Grindis, Joop, Luc en wie nog meer? Jij? Messenger Bob van Beten of je mailt me maar.

0: Ik was als een kind zo blij. Het was 1979 volgens mij. Een jaar nadat dit uitgekomen was. Ik was met mijn moeder in Utrecht aan het winkelen. En we kwamen daar bij V&D aan. En daar was in de uitverkoop 3 cassettebandjes van Philips. En daar stond dit nummer ook op. De Motors, beter gezegd een verzamelaar. Met de Motors en Airport erop. Ja, cassettebandjes, ja, die had je natuurlijk ook. Natuurlijk, cassettebandjes met muziek. Ik kan me voorstellen dat je dit dan wel gehad hebt in de auto, in de vrachtwagen dan. Een cassettespeler, ja, tuurlijk. Ik heb er later ook nog een gekocht. Nou, meerdere autoradio's natuurlijk. Maar ook met Dolby erop. Met Dolby B. Dolby B. En Dolby C denk ik nu in één ook, ja. Ja, dat was voor de reusonderdrukking. Ja, dat was allemaal wat, hè. Ja. Dolby B, C. 1978, dit nummer van de Motors en Airport. Heeft hij in de top 40 gestaan? Ja, wel degelijk, ja. Het is toch wel een groot succes geweest, volgens mij. Voor deze groep dan. Er zijn nog wat andere nummers, maar dit was de meest succesvolle in Nederland. Ja, de Motors dan. Nou, melk de witte boter voor de liefhebbers van melk. Dat zei je vroeger ook, hè? Was dat de campagne, volgens mij. En blauwe duimpjes, dat is wat ik uitdeel. En intussen heb ik al heel wat mensen een blauw duimpje teruggestuurd. Fijn dat jullie ingeklokt zijn. René Spieker is erbij. De Winnetoe heeft zich ingeklokt met een blauw duimpje. Ook die heeft hij over mij terug. Hans de Viking is erbij gekomen van Intersprint. Jan Gimmis, duimpje van mij terug. Johan ACC. Arjen Breems heeft een duimpje gehad. Peter Pierre Altena is erbij gekomen. Hij heeft ook van mij een blauw duimpje. Je hoort, ik heb een beetje... Het lijkt alsof ik ADHD heb, maar dat heb ik helemaal niet. Ik kan ook heel rustig aandoen. Zeker. Even op de koppie. Stoit. Even op de koffie bij John en Agnes in Highland City. Dat is altijd gezellig. John en Agnes, goedemorgen. Gezellig dat jullie hebben gemeld. Je hebt van mij intussen ook een blauw duimpje terug gekregen. Ik doe er nu even wat extra's bij. Even gewoon, omdat het kan. Zo, bij deze. Ik hoor wel of het oké is. Michel van Doren heeft zich gemeld. Vanmorgen was hij er ook al bij. Toen ging het in de uitzending over pensioen. En het grappige is, Michel zegt... Ik zit tegen mijn pensioen aan. Nog ruim 2 jaar. Maar nog even niet aan denken. Nee. Nou ja, bij mij duurt het nog heel erg lang. Minstens 68 moet je zijn. Minstens, zeg ik dan. Dus afwachten maar. Ja, pensioen, dat is wat. Kom er nog op terug, want er waren nog wat meer reacties. Die koppelen we even hier vanmorgen ook in de uitzending. Voor de ketting, Long Blonde Animal van de Golden Earring uiteraard. In aansluiting op Long Tall Ernie and the Shakers. Een goede, nou, een goede concurrent voor Brian Keats' idee, How Long van Ace. Wacht het maar even af. Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. Even kijken, want Gellert die ging ook nog een tijdje door volgens mij. Ja. Jeroen is erbij gekomen, Luc de MRC-mossel, Joop noemde ik al even, ook Chrisje van Vendrieg, niet te vergeten. Wat heb jij voor foto's gestuurd? Ik zag al even het een en ander op Facebook voorbij komen van jou, van jullie vakantie. En volgens mij is het hartstikke gezellig geweest. We zijn intussen weer onderweg met de tankwagen. Ja, vorige week echt een hele mooie week gehad in stadjes als Ravello, Positano, Sorrento, Capri... En Napels, oh ja. En ook Pompeji en de Vesuvius bekijken. Hoe is dat dan? Het was een vermoeiende dag, maar wel de moeite waard. Hey, al deze steden op één dag? Nee toch? In de week. Oké. Okay. Vanmorgen heb ik geladen voor het werk weer onder Straatsburg en ik ga nu op huis aan. Morgen pas lossen in Werkendam. Dus eigenlijk wel een relaxed dagje vandaag. Niet te hard roepen, Chrisje van Vendrieg. Dan krijg je voorlopig geen vakantie meer van de baas. Ja, leuke foto's, mooie foto's inderdaad. Ja, de een noemt het een ruïne, de ander noemt het een prachtig overblijfsel. Daar hoor ik dan meer toe, behoor ik toe. Ongelooflijk, hè? Die pilaren ook, hoe dat gemaakt is, ja. Als gladiator heb je daar kunnen lopen, kijken. Doodgemaakt worden, want dat gebeurde ook in die... hoe heet dat ook weer? De ring, wil ik zeggen. Maar nou ja, dat dus. Theater, nee, nou, dat dus. Dank voor de foto's, dank je. De MRC Mossel, die roept, nou Bob, goedemorgen. Is het alweer gelukt met de nachtvaart? Ja, we hebben weer een nachtje doorgehaald. We staan nu in de ruststand op truckstop Vandoo. Vanmiddag gaan we verder naar Anvers. En dan gaan we morgen van Antwerpen ook weer lossen. En lekker wakker worden op dit moment met koffie. Nou, en als het kan een beetje stevige muzikale ondersteuning van Bryan Adams... It's only love. Samen met Tina Turner is dat, hè? Ja. Eventueel is Bob dubbelop. Ja, wie? Tina of Brian? Hebben ze nog veel muziek samen opgenomen? Dan kunnen we ze in de spotlight zetten met beide duetten dan. Met meerdere dan. Oké, ik ga erover nadenken. Of Tina, ik denk dat je Brian bedoelt. Joop Zijdelaar Stolwijk heeft zich gemeld. Alle luisteraars en Bob van onderweg. Ik ben erbij hoor, vanmorgen gelost in Simpelveld. En nu heel simpel geladen in, nou, je verwacht het al hè, Zijers voor Amsterdam. En daar gaan we dan vanmiddag de boel nog even lossen. Ik ga er mooi de hele uitzending bij zijn. Dank voor de waarschuwing. En heb je nog een bakkie voor mij? Ja, wat denk jij dan Joop? En straks een tostietje hamkaas. Ja, maar dat gaan we allemaal regelen voor jou hoor. Tuurlijk ja, de kantinejuf doet dat allemaal. Onderweg op KBC Radio. Nog even luisteren naar Jeroen. Jeroen Schild, die is er ook bij gekomen. Nee, niet zo lang. Ja, twee achter elkaar weer wel natuurlijk. Jeroen, boefje. Jeroen, daar is hij. Jeroen Schild, mensen. Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Jawel, ja. Vertel. Gisteren.
1: Ja, nou ja, ik ben gisteren tot Melle gekomen. Hè.
0: Ja.
1: Wat doe je nou, Noordenbroek? Ja, mooi mijn uurtjes gemaakt. Ik lag lekker op tijd in bed, maar ik werd vanmorgen wakker. Dat ik denk van, nou, ik heb er nog niet helemaal vol zin in. Nee, ik ben
0: heb je
1: niet
0: nog je omgedraaid?
1: Fit. Ik zal wel aan het weer leggen.
0: Ja, ah, ja.
1: Ik ben natuurlijk de korte broeken weer gewend, dus even een omslagje. Nou ja, vanmorgen om 4:00 vertrokken. En dan wakker om 7:00 in Aldeboor. Ja, net boven de Reveen daar zo.
0: Ja, ja.
1: Ik heb een bakje stro gelost. En ik heb zojuist een oude haske, daar liggen aan de andere kant van Neerveen. Oude haske, paardenmes geladen voor Betchen, Duitsland. Ja, en die ga ik rond 12:30 lossen. En dan ga ik er gelijk weer laden voor Gusten, Duitsland.
0: Ja.
1: Dus ik weet nog niet waar ik strand vanavond. Ik heb een vraagje. Tante Corrie misschien een tosti hamkaas? En ik hoef geen saus deze keer.
0: Nee? Want?
1: Nee.
0: Waarom niet dan?
1: Een kopje warme chocomel met slagroom bij. Ja, ik ben niet helemaal fit.
0: Ah ja, oké. Dat is vind ik rot voor je.
1: Nee, dit is rot. Nee. Alsjeblieft, dank u wel.
0: Doe maar.
1: Tot morgen.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, Jeroen, dank je wel. Nou. Yes, we zijn van een hoop lawaai in de cabine, zeg bij jou. Moet je toch een beetje denken om je oren, is niet goed, hè? Ik bedoel, ik moet ook op mijn oren denken dat ik de speakers niet te hard zet hier. Want mijn enthousiasme is soms niet te remmen. Maar je hebt veel lawaai van buiten nog, valt mij op altijd, Jeroen. Maar misschien is dat schijn wat ik hoor dan. En daar bedoel ik mee, misschien hoor je het allemaal prima in de cabine. En is dat de afstand tot de microfoon waar je in spreekt? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, dat kan, dat weet ik niet zeker. Toch? En hoe verder dan, Jeroen?
1: Oh, en misschien iets voor Bob dubbelop.
0: Wat dan?
1: Tony Joe White? Ja. Met Steamy Window.
0: En Rainy Night in Georgia.
1: Polk Salad Ann.
0: Oh ja, ja.
1: Kijk maar eventjes. Groetjes.
0: Ja. Dank je voor je voorzetje. Ja, kan allemaal bij ons, hè. Cowboy Phil Philip is erbij. Morgen Bob en alle onderwegjes vanuit een bewolkt Edegem. Uurtje geleden, 14 graden, wens ik iedereen veilige kilometers toe. Nou, gisteren heb ik nog een bezoek gebracht aan mijn collega Leo. Dikke Leo. En hij had 5 spelletjes Yahtzee gewonnen van de 6. Tjongejonge, dat is bijna alles. En daarna heb ik samen met hem spruitjes gegeten. Dat vond ik vroeger smerig, jongen, echt. Maar tegenwoordig lust ik dat wel, die kleine kooltjes. Hij had dat vorige week van mij gekregen. Diezelfde, was het over? Ook ik heb een idee voor Bob dubbelop. Dit keer niet omdat de persoon in kwestie overleden is, maar omdat hij vrijdag voor de 2e maal vader is geworden. Over wie hebben we het dan? Samen met Kato Kalebout had Tom Dice 2 jaar geleden een dochtertje gekregen, Nova. En vandaag heeft Nova er een broertje bij, genaamd Arros, zegt dat goed? Amos. Proficiat aan de kerstverse ouders. Fijne uitzending tot morgen. Dus Tom Dice gaat het om, hè? Tom Dice. Nou, oké. Okay. Ik heb wel eens wat muziek laten horen van Tom Dice, maar dat is wel even geleden. Tumbling Dice, volgens mij. Nee, maar dat is wel handzin. Waar? Oh ja, nog 1 keer voordat de ANWB zich gaat melden met de Europese reis- en verkeersinformatie voor ons allemaal. Even nog dat Edwin Tempelman nog 2 jaar gaat werken en dan met prepensioen gaat. Hup, naar de rust. 7 maanden werken, 5 maanden de wereld in. At 75. 75? 57 natuurlijk bedoel je. Ja, wat lekker zeg. Hey, wat een vooruitzicht. En ik moet er nog niet in denken. Ik denk dat ik tot mijn 80ste door zou willen werken. Maar ja, wat is werken, hè? Nou, messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Het is al 11:45. De ANWB vanuit Den Haag met de Europese reis- en verkeersinformatie. En daarna bluf met zoute landen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In België zijn er het komend weekend werkzaamheden op de E314, Nederlandse grens Leuven, tussen Aarschot en Bekkenvoort. Het verkeer wordt over 1 rijstrook geleid. De werkzaamheden zijn van vrijdagavond 7 uur tot dinsdagochtend 5 uur. Verkeer in Oostenrijk moet rekening houden met de afsluiting van de Reschenpas, de B180. Er zijn werkzaamheden tussen Pfoens en Nauders. Tot eind november is de weg afgesloten van maandag tot donderdag, steeds tussen 7:30 morgens en 6:00 s'avonds. Op vrijdag is de weg dicht tussen 7:30 morgens tot 2:00 middags. In het noorden van Italië veroorzaken werkzaamheden veel vertraging op de A22 Brennero-Bolzano. Er wordt in beide richtingen aan de weg gewerkt tussen Bressanone Zuid en Bressanone. Dit duurt nog tot 2028.
0: Wijnand Zwaan, dankjewel. Bluf en Gijke Arnaert.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Dit is Sostaarsta met de hoofdpunten van het radionieuws. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dokter Alban, It's My Life. Nou, als je dan naar de dokter moest, heb je een muzikale dokter. Deze is wel heel erg oké, zeg ik dan. Eigenlijk wel, toch? Ja. Onderweg op KBC. Zo, hola die. Onder het genot van een bakkie. Ja, ik ben er wel weer aan toe. Ik merkte vanmorgen trouwens, ik kreeg nog een keer een koffie aangeboden, dat ik om 8 uur al vier doppio's op had. Of eigenlijk 3 doppio's en 2 losse espresso's. Wil je nog koffie? Ik dacht, nou, laat ik even wachten, want ik ga vanmorgen tussen 11 en 1 in de middag dus ook nog wel even door hier. Als je een tosti wil of een bakkie, dat kan allemaal via mij. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Want de kantine verregelt de lekkerste tosties. Het is duidelijk hoor, Jeroen. Niks on the side. Ah, een chocomelletje met slagroom. Maar ik bedoel, geen curry of iets anders erbij bij je tosti. Goed, nou even naar de mail kijken. bob@kbcradio.nl. Waar Gerbert Brouwer hier voor mij zit. Bob, alle luisteraars, Jan Willem, het hele weekend jarig geweest, zegt Gerbert. En Wilco en Annette, 30 jaar getrouwd. Wat een feest was het daar afgelopen weekend. Alsnog van harte gefeliciteerd, allemaal. Ik luister vandaag even lekker mee, zojuist gelost. En de koffie is bijna op in Lupthien. En dan denk je, oké, okay, Lupthien, dat is natuurlijk in de UK. Maar nee hoor, Lupthien in Duitsland. Ik ben op weg naar Nienburg. Om een beetje de boel schoon te krijgen, een beetje te reinigen. En wat een prachtige herfstdag hier in de Pruus. Oh, kijk eens aan. Fotootje wil ik horen. Zien bedoel ik dan. Hé hey Bob, fijne vakantie alvast. Ja, ik ga er donderdag aan geloven. Dat wil zeggen, ja, donderdagmiddag op een gegeven moment richting de luchthaven. Ik heb een tijdje niet via Duitsland gereisd. Gewoon via Schiphol eigenlijk wel. Nou ja, dat is eigenlijk wel heel erg logisch in mijn geval, denk ik. Toch? Ja, is dichtbij ook trouwens en nou ja, prima te doen. Dankjewel Jan Willem, Wilco en Annette. En dankjewel Gerben Brouwer voor deze, ja toch wel, dat moet ik even meenemen natuurlijk. Dat je mij die fijne vakantie wenst. Maar ja, het betekent nogal wat. Dat is niet anders, ja. Dus ik ben vanaf morgenavond ook lekker vrij, zegt Gerben Brouwer. Weekendje met vrienden naar Krakau. Oh ja? Een weekend? Ja, het kan wel natuurlijk. Ja. Alle groetjes aan jullie. Geniet van de dag.
1: GB Gerbert Brouwer.
0: Ja, dankjewel. Ja, morgenavond niet. Ja, dan ben ik mijn koffer nog aan het inpakken. Ik was een beetje planning aan het maken. Ik wil eens even kijken of ik voor deze week toch nog iets kan regelen voor onderweg op donderdag. Dus overmorgen tussen 11 en 1. En vrijdag. Maar ja, ik moet je zeggen, er is zoveel te doen. Vanuit de regioomroep kwamen ze ook met allemaal tekstjes nog wie ik moest inspreken. Nog even dit en nog even dat en nog even... Nou ja, toen dacht ik, oké. Dat ik bijna vergeten was. Ik ben net nog even een boodschapje bij ze doen. Even wat lekkere dingen voor in het vliegtuig. En als je aankomt, dat je wat lekkere dingetjes eet. Toen je een denkelijk trek krijgt ergens en dat je in zo'n vliegtuig zit. Dus nog een nieuwe leesbril gekocht. Altijd handig. Want mijn huidige leesbril die is bijna ter ziele gegaan. Dus ik denk, laat ik maar een nieuwe kopen. Dan zit je er op vakantie weer mee. Kun je weer niks lezen en zo. Ik heb alvast wat boodschapjes gedaan, zeg maar. Maar ik moet ook mijn koffer nog inpakken. En ik moet ook nog even een was draaien. Ja, ik ben maar druk, druk, druk. Donderdag weg. Volgende week donderdag ben ik weer terug. Maar dan heb ik nog een AI-cursus. Deel 1, overigens. Om zeg maar, journalistiek wat meer onder de knie te krijgen. Of beter gezegd, ten aanzien van wat is wel en niet waar. Wat is wel A en wat is I en wat is geen AI. Ofwel wat artificial intelligence. Het gaat eigenlijk met name over de echtheid van berichten. Hoe je ze kunt herkennen en hoe je ze schrijft. En ik vind het wel belangrijk eigenlijk. Want of je nou naar dit programma luistert met een hoop humor erin. Het hoeft niet altijd te kloppen als leuk iets, zeg maar. Maar voor de rest wil je natuurlijk wel je nieuws als nieuws krijgen, denk ik dan. Dat moet wel een beetje kloppen, denk ik dan. Ik bedoel, de hack bij Albert Heijn, bijvoorbeeld. Je wil wel precies weten hoe dat zit, hè? Ideetje trouwens erover. Harry zegt, draai dan maar John Farnham met Help, als het kan. Die versie. Oké. Dus dat is weer donderdag, de 22e. Dus dan ben ik pas een uur of 1:30, 2 op z'n vroegst terug. Ja, dan hebben we vrijdag wel weer een uitzending. Dus vrijdag 23 heb je weer de eerste Alive and Kicking uitzending van onderweg. Nou, voor deze week is het tot en met morgen Alive and Kicking. En dan kijk ik even wat ik voor donderdag of vrijdag voor jullie kan betekenen. De week daarna moet ik zeggen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag is het even afwachten hoe ik het ga inkleden. Nieuws, weer, verkeer zit er sowieso in. En dat is altijd het geval. Ik denk gewoon lekker veel muziek. Dat je een aantal kilometers kunt maken en je niet hoeft te vervelen wat dat dan gaat. En KBC is er sowieso 24/7, precies. Jan Willem, nou, de felicitant. De duim omhoog, hij is erbij. Ik doe even een bluetooth duimpje terug naar jou. Eagle Sky is er ook bij gekomen. Ik schakel net in, maar ik ben wel een beetje druk. Snap ik, Peter, helemaal geen punt. Had Gerbert trouwens een bericht af? Groeten allemaal, geniet van de dag. Ja, ja, ja, had ik gezegd. Toch? Nu al zo vergeetachtig gaan worden. Maar haal ik mijn pensioen niet hoor, wat dat er gaat. Althans, dan weet ik het niet. Kok van Inge is erbij. Kokkie! Krijgt van mij een bluetooth duimpje. Joop van Zijderlaan hebben we al gehoord. Die, heb je gezegd, Joop, waar je nou gestrand was of niet? Even kijken. Nee. Nee, dat stond er niet bij. Ik zag gisteravond nog wel op Facebook. Ik was even een beetje aan het spitten. Dat André in Zevenbergshoek terecht was gekomen. Oh, over André gesproken. Dre, goedemorgen.
2: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook wel bij. Nou, ik heb even een kwartiertje, 20 minuten moeten missen in verband met even douchen in Dinteloord.
0: Ja.
2: Dat heb ik nou net gedaan.
0: Ja.
2: Dan ben ik onderweg naar Wilsbeke, dus ik kan er de hele uitzending bij zitten.
0: Gezellig.
2: Ja. Maak er weer wat moois van. En dan vanavond zal het waarschijnlijk Tavola worden.
0: Oh ja, leuk.
2: Of Houdeng, of als het heel goed loopt, Hervé. Maar daar gaan we even afwachten, dus.
0: Ja.
2: We gaan het wel meemaken. Hey, de groeten iedereen en tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug. Nou ja, als je André wil tegenkomen. Er zijn nog 3 mogelijkheden. 33% kans dat je hem tegenkomt. En 66 2/3 dat je hem niet tegenkomt. Zometeen Bob dubbel op. Wat gaan we doen? Ik ga de suggesties onder de loep leggen. Hoor je dat zometeen? Ja, wel degelijk. Robert Piegen, de Tukkentarzan, zegt morgen Bob en onderweg vrienden. Ik heb vannacht in Harwich gestaan. En vanmorgen heb ik weer een nieuwe trailer aangekoppeld. En ben nu onderweg naar Palletways UK in Lichfield. Kijk eens aan. Heb je voor mij een bakkie? Wat denk je? Op de een of andere manier heb ik altijd medelijden met mensen die in Engeland zitten omdat de koffie niet te zuipen is. Maar dat is niet altijd zo. Als je het zelf maakt is het natuurlijk ook prima. Maar why? Als je mij hebt. Zo. De Viking had al gestuurd een blauw duimpje. Ten teken dat hij er is. Ik krijg een berichtje binnen van hem met foto's. Goedemorgen. Gisteren op de boot was het weer gezellig met bekenden. Vanmorgen om 7:00 van die boot afgekomen in Stavanger. Oh ja, dat was ook de bedoeling. En langs de Noorse douane. En ja, ik was zo klaar. En daarna richting de Zuid. Even wat lossen. En naar het pontje van
3: Scanfikvak. Hou je me.
0: En dan naar Os. Niet Os in Brabant natuurlijk. Ja, in Noorwegen. Om heel wat bandjes te gaan lossen voor Intersprint. En dat leg ik. Leg voor Bergen staat hier. Geweldig, ja. Os, leg voor Bergen. Het ligt voor Bergen natuurlijk, ja. Het leg lekker. Hier is het droog trouwens in Noorwegen. 15 graden, een zonnetje erbij. Groetjes van de Viking. Hans, dankjewel voor het sturen. Ik ga nog vanmiddag even kijken naar de video's. Dat heb ik gistermiddag ook nog even gedaan, wat je van de dag daarvoor hebt doorgestuurd. Altijd fijn. Edwin heeft ook foto's gestuurd. Ga ik zo even naar kijken. Of is het er één? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben net leeg in Most. Oh, je bent er al. In Most in Tsjechië. Groetjes en een fijne uitzending. En de Norrit, die is daar lekker bezig. Die is daar lekker aan het spoelen allemaal. Ja, dat gaat allemaal schoon worden. Wat goed, zie ik op de foto al. Marcel Duitser met een duim omhoog is er ook bij. Ik ga bij een duimen terug geschikt, zeg maar. En Jan Willem, die wil ook een duim. Heb je toch al gehad van mij? Ja, zie je wel, heb je al gehad. Niet moeilijk doen, onderweg op KBC. Goedemorgen. Nou, zometeen dus Bob dubbel op. 1 artiest met 2, soms wel 3 nummers. Een beetje afhankelijk van de tijd. We proberen 10 minuten te blijven. En voor die tijd uit 1973. One and One is One van Madison Head.

0: Wallen en Wallen is Wallen. Het stond helemaal niet, maar het is wel een leuk nummer.
1: Tjonge. Ho, ho, ho, ho. Wat een herrie weer op de radio. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dit doet me een beetje denken aan de kerstman. Ik heb Bob dubbel op in orde gemaakt. Het wordt iets heel moois. Maar ik zat nog even te kijken, want ik heb volgens mij Chippy overgeslagen. Martinus, ben je naar doorgereden, Martinus? Even kijken hoor. Jongen, jongen, ja, hij is erbij. Martien Wolfers. Martinus, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinus.
1: Hoe is het met mijn zeeman?
2: Hey Bob, ten eerste ben ik onderweg naar de laatste finaal hier. En dan eentje bij Charleroi. Dan ga ik weer richting de Casa.
1: Okay,
2: maar dat had ik jou, en dat ik wel anders, die had jij nog niet verteld.
1: Wat dan?
2: Dat weet je misschien ook heel weinig, maar.
1: Wat dan?
2: Dat is niet heel belangrijk. Maar,
1: vertel.
2: Ik ga aanstaande vrijdag beginnen met een cursus LZV.
1: Ja. Oh, wat leuk!
2: Dat vroegen ze al een tijdje geleden aan mij bij de Zeeman.
1: Wat leuk zeg.
2: Ja,
1: hey.
2: Nou,
1: ja.
2: Ga ik hem halen, dat is hem maar afwachten. Hè. Ik moet het wel eens doen, maar. Ik krijg de kans om LZV te gaan halen. Dat is wel
1: Je hebt je gewone rijbewijs nog niet eens, volgens mij toch? Oh, dat zouden we niet zeggen. Nee, al jaren is hij onderweg als chauffeur voor Zeeman. Hij van de eerste keren dat ik je tegenkwam trouwens was in Harderwijk, weet ik nog. Toen dacht ik bij mezelf: wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Niet te geloven. In zo'n klein kloterstraatje. Ik vond het echt geweldig. Nee, joh, je kan chauffeur als de beste, die LZV. Dat gaat je wel lukken, denk ik dan. Hé, wat goed. Ik dacht eigenlijk dat je al zover was dat je met een LZV reed. Maar toch niet. Nou ja, ach, het is een paar meter meer, hè. Mag, toch 25,25 en dan stopt het ook weer, moet je zomaar denken. Het komt wel achter je aan. Nou, ik denk dat het best wel lastig is eigenlijk. Maar ga verder, hè, want Bob dubbelop is een aantocht.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat is vrijdag dan een les en dan volgende week woensdag nog een les en dan donderdag afrijden.
1: Oh, wat goed hè?
2: Ik denk wel dat het gaat lukken, maar ja, je weet maar nooit.
1: Nee, nou dan hoor ik het vrijdag dan volgende week.
2: En voor de rest ben ik lekker onderweg. Bijna bij de laatste en dan weer richting huis.
1: Oh.
2: Dat en dan wil ik nu nog een bakkie, als het kan, s'il vous plaît.
1: Ja, natuurlijk.
2: Een lekkere toastje met een beetje pindasaus. Iedereen een fijne dag en tot later.
1: Later. Nou Martine, succes dan met die paar dagen die je ervan voor moet leggen. Onder begeleiding. Kan helemaal geen kwaad. Het is alleen maar leuk. Ik kan me voorstellen, hoe langer, hoe lekkerder. Bij wijze van. Mensen, we gaan het even over de rustige boeg gooien. Even kalm aandoen. Althans, we beginnen kalm aan. Nou, het wordt allemaal niet zo heftig voor 12 uur Nederlandse zomertijd. Met Bob dubbelop vandaag voor Alan Parsons Project ga ik. Die Alan Parsons Project. En laten we eens beginnen met Old and Wise. Uit het jaar 1982. Onderweg.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Onderweg met Bob van Beten.

0: Het is gewoon zelfs voor mij te moeilijk om een keuze te maken uit het repertoire van Alan Parsons. In het kader van die Alan Parsons Project hoorde je er drie vandaag in Bob Dubbelop. Ja, we kunnen er over bla bla bla, maar het is wel waar. Deze hoorde je zojuist.
1: Bob Dubbelop.
0: Na 12 uur, Don't Answer Me uit 1984. En voor 12 uur waren dat er nog eens een keer twee. Old and Wise uit 82 en de achteraan nummer van 2 jaar weer daarvoor, 1980. Turn of a Friendly Card. Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Niet bouw, wauw, wauw. Die kan ik ook wel een keer doen trouwens, als Bob Dubbelop. Goedemiddag trouwens, ook. Lekkere tosti. Oppassen dat je hem goed doorslikt. Dat wil zeggen niet heel natuurlijk, maar voor mij dan. Ik moet even een slokje nemen hoor, want anders gaat het niet goed. Lekkere hamkaas tosti. En deze was voor Martinez. Doe maar. Continue of komt even binnen. Connie, hoi. Ja, nee, je mag wel wat zeggen. Niet. Oké, ik kan hier van nooit iets van zich laten horen, maar die is er wel hoor, die is hartstikke aardig. Enfin, velen van jullie hebben haar al eens gezien, natuurlijk, ja. Bij Joop Treurenburg, vorig jaar 6 september. Hey, Edwin Tempelman, die is erbij via Messenger, jou hoor, vanuit Frederica. Ja. Heerlijke puinzooi op de bouw. De wasploeg bij de blauwe knuppels kunnen hun borsten nat maken. Trouwens, een bakkie is lekker. Een bakkie met een gebakkie. Wel ja. En bij deze 85 kaarsjes voor Paul. Paul Simon. Oké. Hey, Paul Simon, gefeliciteerd. Koffie. Met een vleugje Paul Simon dus. Oké. Nou, ga ik wel over nadenken. Is wel een leuk idee. Dat vind ik wel. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Heb je nog meer? Nee, dan ik vind 85. Paul Simon. Ik dacht, You Can Call Me Al, die wordt nooit ouder. Die blijft altijd hetzelfde kleine manneke. Maar dat is dus niet het geval. Hij is intussen al 85. Nog iets wat met de binnenschoot. Iemand die morgen jarig is. Dat was natuurlijk alweer. Moet ik even over nadenken. Die wordt morgen 86 volgens mij. Moet ik even over nadenken. Ik kreeg daar vanmorgen een berichtje over binnen. Niet hier, maar in Utrecht. Dus even denken hoor. Wie was dat ongeveer? Kom ik wel op terug. Messenger Bob van Weten en bob@kbcradio.nl. Even kijken hoor. Bob Dubbelop hebben we gehad. Get Yourself Together. Van Long Tall Ernie en de Shakers was de laatste schakel in de muzikale ketting. Daar gaan we zo meteen weer mee verder. Eerst nog even wat aanmeldingen. Vincento, de buschauffeur uit Eindhoven, de gekste. Vincent is erbij. Gezellig. Reinhard aus Deutschland. Hey Bob, natuurlijk bin ich so spät. Paul Simon, nou hoe kan dit? Is vandaag 85 geworden. Zou een goede keuze geweest. Ja, je bent er na te laten voor. Voor Bob Dubbelop bedoel je. Oh, ja, ach. Ja, dat is ja. Oh. Leider. Ik had een choice gemacht. Oké. Had ik inderdaad beter Paul Simon kunnen kiezen. Nou, dan Reinhard. Jij mag dan zeggen welk nummer je graag wil horen van Paul Simon. Bericht er maar eventjes. Wel, welk nummer dan? Dan gaan we er in ieder geval eentje laten horen vandaag. Van Paul Simon. Een vleugje Paul Simon. Hey, Jos. Oh, Jos heeft goed nieuws. Wat heb je allemaal gestuurd? Een fotootjes. Middag, Bob. Even kijken hoor. Misschien is het goed om nog even te kijken. Want wat is dit allemaal? Waar ben je geweest? Waar zijn jullie geweest, Debbie en jij? Met de hond. Even al die foto's doorklikken, dat is ook niet goed natuurlijk als ik dat doe. Kom ik er zo doorheen? Wie is dat kleine manneke? Dat is een Italiaans meneertje volgens mij. Als ik het zo zie. Het lijkt wel een bruiloft. Wat is dit leuk? Wat is dit allemaal, zeg jij? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd geworden. Ja, jullie ook natuurlijk. Maar wat ik zie hier op de foto, ik denk een Italiaanse bruiloft, maar misschien ben ik gek. Jos, vertel het!
2: Goedemiddag Bob en goedemiddag luisteraars allemaal weer.
0: Hallo, ik ben
2: benieuwd. Nou ja, Bob, ja. Je ziet het.
0: Wat zie ik?
2: Een klein beetje foto's en dat was eigenlijk, ja, daar kon ik vorige week niks over zeggen.
0: Vertel nou.
2: De helft van wat daar kwam wist niet dat wij er ook waren, dus daar mocht er niet te veel over gepraat worden. Maar
0: waar waren jullie? Vertel.
2: We hebben vorige week hebben we maar eventjes anderhalve dag Milaan gedaan.
0: Ja,
2: we waren uitgenodigd met de vakantie al.
0: Ja.
2: Toen we bij de heer Casper Wesson waren. Die je ook op de foto's ziet op verschillende malen.
0: Ik heb nog niet alles
2: zijn
0: gezien.
2: Zijn dochter, een klein beetje mijn surrogaatzus, ja, die ging trouwen met haar vriendin.
0: Oh, wat leuk.
2: Tussen de wijngaarden in.
0: Ja.
2: Bij een kleine coöperativa, of eigenlijk geen coöperativa, maar een kantina.
0: Ja.
2: En daar hadden we ook het hele feest, het eten.
0: Nou,
2: en de officiële gelegenheid.
0: Ja.
2: Dus ja, daar mochten wij bij aanwezig zijn.
0: Oh, en hoe lang kennen die elkaar al dan?
2: Dat was eventjes helemaal voor elkaar, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ik ben vandaag pas weer begonnen, gisteren weer thuisgekomen.
0: Ja.
2: Vandaag weer begonnen.
0: Ja.
2: En een mooi ritje naar richting Zuid-Frankrijk. Compleet, één klantje. Eén klant laaien, één klant lossen. Dus
0: dat weet jij, hè?
2: Reisbureau Trans 2000 heeft hier goed rekening met me gehouden, zeg maar.
0: Wat dan liever zo, hè?
2: Ja. Gaat helemaal goed komen. Dus vandaar. Maar je ziet de foto's zo wel.
0: Ja, ik ga op een gemakje kijken.
2: Wel een beetje, ja, daar mogen ze maar meer voor uitnodigen. Ik zou zeggen, jongens, rustig aan allemaal.
0: Ja.
2: We zijn weer on the road. Ik zou zeggen, kijk uit. Morgen zagen.
0: Ja.
2: Tot morgen.
0: Yo, Jos. Wat een feest. Nou ja, gefeliciteerd met het huwelijk wat die twee hebben gedaan. Dus leuk om erbij geweest te zijn. Toch Italië, hè? Ik zag dat al heel gauw. Ja, ik had al zo'n vermoeden. Ik dacht eerlijk gezegd, Jos, dat jij zou gaan zeggen... Nou, ik heb het prima naar mijn zin bij Trans 2000, maar ik ga toch iets anders doen. Ik was er zelfs een beetje bang voor. Maar nee hoor, nee, goed zo. Dit is veel leuker nieuws. Nou, nog meer foto's ga ik vanmiddag bekijken, maar ik kan je vertellen mensen... dit is gezellig om te zien. Ik heb het complete trouwalbum hier, dus... Ik kan me erop verheugen. Ik ben trouwens wel ontzettend druk. Moet ik vanmiddag gelijk even weg. En nou ja, ik mag niet zeuren natuurlijk. Ja. Oh, Paul Simon. Prima om die te laten horen natuurlijk. Maar wat een mooie Bob dubbel op die Alan Parsons project. Cowboy Phil, dankjewel. En nog even Germ en Pap via Messenger Bob van Beerten. Bob, ik ben deze week weer onderweg met een rondje Hannover. Hamburg. Aan iedereen een fijne werkweek toegewenst. En vanuit Hannover, 14 graden. Een bewolkt weerbeeld. De groeten van mij.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

Ja, weet je wat ik ervan wil zeggen? Heel erg weinig eigenlijk. Maar ja, dat is een beetje technisch. Ik zit hier op mijn speakers te luisteren in de studio. Die klinken fantastisch. Maar bij dit nummer valt het echt door de mand. Het is geen AI. Het is een hartstikke leuke plaat van de Bankzitters en Robert van Hemert. Zeker weten, dus dat gesteld. Rapido. Maar het klinkt voor geen meter. Op mijn hoofdtelefoon valt er wel mee. Maar als ik dan luister op mijn speakers, dan denk ik echt, dit is helemaal plat gedrukt en... Nou ja, dat vind ik gewoon een beetje jammer. Technisch vind ik het een nerd, zeg maar. Ah, dat is jammer, het is wel een heel leuk nummer. Zeker, dus ik ga het vaker laten horen, hoor, naar die van me. Ik denk, wat is er dan al met mijn luidsprekers? Maar toch klinkt het gewoon een beetje gek. Te plat gecomprimeerd, zeg maar. Rapido over naar de volgende. Donna Summer, Love is in Control. Dit is onder.

0: Altijd fijn om de Stones te horen, als je het mij vraagt. 1973, Angie. Onderweg op KWC. Ja, het weeroverzicht voor Europa moet je even missen. Ik mis het ook, maar al 2 dagen gisteren en vandaag zou dat te maken met werk bij Albert Heijn. Ik weet het niet hoor, maar is het weeroverzicht echt een zootje om dat allemaal bij elkaar te scharrelen? Ik zeg niet te doen wat dat betreft. Alleen een weeroverzicht voor België of voor Zweden, daar hebben we niet zoveel aan. Denk ik dan. Nee, het is echt te lastig om dat allemaal uit te zoeken. De redactie is er heel druk mee. Dan krijgen we alleen maar wat temperaturen door en zo. En je wil gewoon weten wat je te wachten staat vanmiddag en morgen vooral. Als je de keuze moet maken of sowieso een geplande rit hebt die betreffende landen in. Dus we moeten het maar even achterwege laten, lijkt mij het handigst. Hoe is het met Hannes? Nou, Hannes is erbij. Hé, hey, een duimpje van mij, Hannes van Tontrans. Erik in Canada is er ook. Erich Nijhoff. Zeggen ze in Duitsland, maar wij zeggen gewoon Erich Nijhoff. En hij zegt goedemorgen. Ik zeg dat maar terug, want ja, bij mij is het al 12:30 bijna. Ik ben erbij. Ik sta in Deer Lake op Newfoundland. Het heeft hier een beetje gesneeuwd, mensen. En het is momenteel min 2 graden. Maar vandaag wordt het wel zonnig. Ja, vandaag hebben we 6 uur, denk ik, verschil. Minimaal 5 uur, maar 6 uur verschil, denk ik. Doe mij maar koffie. Dat dacht ik al, ja. Om een beetje warm te blijven. Zal ik er een doppie over maken? Even een trio dinges. Dat is een weer idioot natuurlijk voor mij. Ja, sorry. Erik, fijn dat je er bent. Bakkie koffie is onderweg. Ik wist precies jouw plek te vinden. Newfoundland, Deer Lake. Ja hoor, zeker. Oké. Nou, eens even kijken. Ik krijg hier een felicitatie binnen. Eens even kijken van wie dat nou weer is. Van Peter. Voor wie dan? Toch niet voor mij. Peter van Eibergen stuurt nu een felicitatie. Dat is wel grappig. Het berichtje komt nu binnen. Ik moet hier echt even om lachen. Hier moeten we even pas op de plaats maken. Ik moet even koffie hebben hoor. Jongen, dat is echt bijzonder gek dit wat hier binnenkomt. Want gefeliciteerd met je verjaardag, gozerd. Peter de Mouwtrucker, Peter van Eibergen, dankjewel. Ik denk dat je voor het eerst weer kijkt op Messenger of zo. Want dit is een bericht van 7 maart 2025. Geweldig. Maar wel hartstikke bedankt hoor. Ja, ik ben alweer een stukje ouder geworden. Je wordt ouder papa, moet je zomaar denken. Maar wel leuk dit. Ik denk, wat krijgen we nou dan? Peter, ik doe gewoon even een duimpje terug. Alsof ik een zomer dank. Dank je wel. Nou, dit is echt wel heel bijzonder. Aansluiten op Get Yourself Together van Long Tall Ernie and the Shakers. Met het woordje lang zou je verder kunnen gaan. Chippy zegt Martin Robert Long. Iedereen doet het. Leuk plaatje inderdaad, ja. Oh, en Hannes zegt, oh, ik ben druk. Ja, prima, ik snap je, Hannes. Hoef je verder niks voor te doen. Gewoon lekker doorgaan en je van mij niks aantrekken. Reinhard, ik zit nog even te wachten. Afwachting van welk nummer wij gaan laten horen van Paul Simon, die vandaag 85 jaar is geworden. Moet je even doorgeven. Moeten is een groot woord, maar het mag wel. Dan kunnen we dat nog eventjes tentoonspreiden in onderweg op KBC. Op de Middengolf 891 op 1008 kHz. Apps als TuneIn Radio en andere radio-apps. En natuurlijk kbcradio.nl 24/7. En dit programma is er ook altijd via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaande Radio.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort is de rechte rijstrook dicht door een kapotte vrachtauto. Reken hier op 10 minuten extra reistijd. En op de A28 richting Utrecht doe je er tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier langer over.

0: Onderweg met Bob van Beten. KBC.
1: Keuze van Reinhard Schok is binnen. Hij zegt, Paul Simon, ik geef dan de voorkeur aan Motorcycle. Boven Tico and the Triumphs, want dat is ook Paul Simon toch? Tico and the Triumphs met het nummer Motorcycle. Dat is eigenlijk wel leuk. Of Late in the Evening vind ik ook goed. Ja, geweldig. Gaan we doen. Hij is vandaag jarig. Hij is 85 geworden. Paul Simon. Unterwegs auf KBC. Ja, misschien doet het andere nummer ook nog wel eventjes voor jou, Reinhard. First thing

0: 85, jonge, jonge, jonge. Nou, ouwe, ouwe, ouwe zou je bijna kunnen zeggen. Dus bij deze...
1: Congratulations!
0: Of op zijn Italiaans...
2: Congratulazioni.
0: Paul Simon, 85 jaar. En morgen is... Ik kwam het net tegen. Wie is ook weer jarig morgen? Ja, zie je, dit is het korte termijn geheugen. Is niet goed, hè? Onderweg op KBC. Dank voor de suggestie. We gaan aansluiten op... Get Yourself Together van Long, Tall, Ernie en de Shakers. Met Long, Long, Long, Long, Robert Long. Daar gaan we.
3: De muziekketting. Schakel 1.

Zomaar een feest op de radio. Iedereen die doet het. Robert Long. Ik geloof dat hij uit 1986 komt, het nummer. Wel vrolijk, want dat gaat. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik ging aan het idee voorbij om toch even Motorcycle te laten horen van Paul Simon. Dat wil zeggen, eigenlijk van Chico and the Triumphs. Nou, stap maar in. Gaan we, Reinhardt?

0: programma, dit programma, deze plaat wordt beter gezegd of meer een beetje gesponsord door Triumph. Kan niet missen natuurlijk, ja. Met de geluiden erbij, Tico en de Triumphs. Eigenlijk is het Paul Simon met Motorcycle te worden. Nou, daar hebben we die ook nog even laten horen op de verjaardag van Paul Simon zelf. Hij is 85 geworden. En wie er nou morgen jarig is, ja, ik heb allerlei suggesties binnengekregen. Ik weet het intussen wel weer. Kom er zo op terug. Nou, de eerste schakel in de muzikale ketting hebben we intussen laten horen. Ik heb nog een paar suggesties liggen. Brian Keith in Schiedam, die gaat voor How Long van Ace. Goed nummer, geweldig. Oh, René Spieker zegt So Long van Fischer Z, of Fischer Z natuurlijk. En Robert Long, ja, dat vindt Hannes vond het ook hartstikke leuk. Dat blijkt wel weer. Ja, goed zeg. Ja. Nou, ik had nog wat meer suggesties. Dus even kijken waar we tegen gaan komen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ik bedenk ineens dat José, Kees en Buk nog iets hadden gestuurd. Even kijken nou. Reinhard hartstikke blij. Die staat ongeveer te dansen in de woonkamer in Erfstad. Kan niet missen. Even kijken waar ze gebleven zijn. Kok had een duimpje van mij terug gehad. Wat gek, soms verdwijnen de berichten als sneeuw voor de zon. Niet helemaal, maar een klein beetje. Dat is toch vervelend. Oké, nou, ik scroll er gewoon even doorheen. Nou, heel gek. Je gooit niks weg, maar het is weg. Nou, het is niet te geloven, dit. 3 keer, 4 keer, 5 keer kijk ik. Nee hoor. Nou, dan kom ik er zo meteen nog op terug als ik hem wel gevonden heb. Want, daar is Kees, ja, zie je wel. Goedemiddag Bob en alle onderwegjes. We waren even druk. Nou, ik ook. Ik begon het even Spaans benauwd te krijgen. En ja, dat kan niet als je naar Spanje toe gaat. Gisteravond lekker zitten eten hier in Mondeville. We hebben echt een leuke avond gehad met collega's. Met Anne en Annemiek. En niet schrikken, weet je wie er ook bij was? Peppy. Je meent het. Peppy, Stefan erbij? We deden daar de lichten uit. Het was supergezellig. Waarom verbaast me dit niet, Kees? Niet door jou, maar door die lange natuurlijk, door Peppy. Het is dat hij geen eigen plaatje heeft, anders zou hij de muzikale ketting mee kunnen doen. Om Long te pakken. Peppy Long. Peppy Lang. Niet Peppy Langkous, dat is weer een ander. Hey, we gaan zo een hapje eten, de drie musketeers. En dan gaan we Lale voor afwachten. Groetjes van ons. Buk, José en Kees, ofwel de drie musketeers. Oh, Robert Long en Big Lock is ook zo'n prachtig nummer, Martien. Om dat nog even te laten horen. En Hannes moet de suggesties doen. So long, Marianne. Dat is van Ron Brandsteder. Oh ja, die zouden we ook kunnen aansluiten als het over het woordje long gaat. Robert Long, So long, Marianne van Ron Brandsteder. En daarachteraan zou je kunnen kiezen voor Drukweg met Marianneke. So long, Marianne. Goeie suggesties allemaal, zeg. Ja, geweldig, ja. Ik heb een keuze gemaakt intussen. Ik dacht van, deze heb ik al even een tijdje niet gehoord. Dus laten we hem horen.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Ja hoor, Fischer Z, Fischer Z en So Long. In dit geval doorslaggevende keuze van René Spieker. Onderweg op KBC.

0: Zangeres Flair, met een E erbij, Flair. Je zou ook Fleur kunnen zeggen, maar dat is Flair dit hoor. Dit is Onderweg. Met jou op KBC. Samen maken we radio en komen we tot 1, 2 en 3. Of wel schakel 1, 2 en 3 in de muzikale ketting. Ik vond de suggesties van Hannes ook hartstikke leuk. Ik vond ze allemaal leuk eigenlijk, ja. Het is allemaal niet zo moeilijk als je het woordje lang erbij pakt. Je kunt lang zeggen, je kunt lang zeggen auf Deutsch. Je kunt gewoon lang zeggen op zijn Nederlands. Of how long op zijn Engels, dan wel Amerikaans. Zullen we ervoor gaan? Ik denk eigenlijk dat het wel hartstikke leuk is. Deze. Suggestie uit Schiedam.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Brian Keith kiest voor het nummer uit 1974. How Long van de groep Ace.

Ja! De laatste schakelende ketting, waar als eerste iedereen doet het, van Robert Long. So Long, Fischer Z. En How Long van Ace. Nou, dat waren ze drie compleet.

Ik had echt veel meer suggesties vandaag, hoor. Dus als we het woordje lang erbij pakken, kunnen we lang daarmee doorgaan. Helemaal voor elkaar. Ik ga vanmiddag even wat foto's kijken die gestuurd zijn. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Even de reportage bekijken. Edwin, ook nog eventjes een stuk of 8 heb ik nog even te gaan. Ik scroll er even heel gaaf doorheen. De Norritwagen, de silo, bijna 90 graden. Nou, laten we zeggen, in elk geval 45. Dat zijn we op de helft, maar niet te veel overdrijven. En al een oude meuk daar zo in die omgeving. Ik zie ook een stukje groen. Dat is waar, ja. Tielbeke goed bezig. Maar ik zie ook oude foto's intussen weer. Of is het gewoon allemaal oud daar? Dat weet ik niet. Ja, oké. Okay. Onderweg op KBC. Welke man dan wel vrouw morgen jarig is, ik weet het, ik hou het toch een beetje spannend. Die ook 85 jaar is geworden dan, en nu bijna 85 is, zetten we hem misschien wel in de spotlight. Nou, ik kan het wel verklappen. Maar ik weet niet of we hem in de spotlight zetten, dus niet doorlullen wat dat er gaat. Cliff Richard! Doet me meteen denken aan de Young Ones. Die wordt morgen 85 of 86, dat weet ik niet. Hij is jarig morgen. Sir Cliff Richard. 3 minuten voor 1. Time flies when you're having fun. Nou, bij jou wel. Bij mij ook, hoor. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was het weer voor vandaag. De dinsdagaflevering. Morgen gaat Jos zagen, want woensdagmiddag in aantocht. Dus de eerste helft van de werkweek laat je dan weer achter je. Voor vandaag, voor vanmiddag, nog heel wat uren te gaan, denk ik dan. Zeker voor Canada. Erik Nijhoff bijvoorbeeld, die zich al meldde. Die heeft nog heel wat uren te gaan met 5 uur verschil met ons in Nederland. Tja. Hopelijk zit morgen het Europees weeroverzicht er weer bij. Maar eerst even de storing met de ANWB. Dat is een ander kaliber. Van een ander kaliber. En nu dit weer. Nou, kunnen we niks aan doen. Kilometers maken en lekker luisteren naar KBC Radio met meer dan 50 jaar popmuziek. Het Zoute Uur met Mark van Amstel vanmiddag van 3 tot 4 uur. Heerlijk te beluisteren. Ook op de middengolf 891 en 1008 kHz. En altijd via de app natuurlijk. Of kbcradio.nl. Net als vandaag is dit programma en morgen ook weer alive and kicking. Zeker wel. Via barregaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. Ik zit te denken waar ik nog even mee ga afronden. Zal ik iets vrolijks draaien? Ja, ik draai iets vrolijks van de Benga Boys. Vind ik leuk. Aan tussen de lijnen. Bedankt voor het feestje. Bedankt voor de ondersteuning.

Ik wens je een fijne middag. En tot morgen. 11 uur. Moest even nadenken. Of in vroeg in de ochtend bij Radio M Utrecht. Dan ben ik er ook. En vanaf 6 uur. Voor jou ook natuurlijk. Onderweg.

0: van beten.
1: Tjus!
2: Tot morgen!
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
0: KBC.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keoli en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 2 vertragingen gemeld te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein 25 minuten langer over.

Sanctify yourself.

KBC Radio. Jouw hit, jouw station.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in de exclave Ceuta voor een historisch bezoek. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En dat komt door een kapotte auto.

0: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten. ABC.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letschert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat de regels volgens hem te onduidelijk waren, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg nu dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren.

0: KBC Radio.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern, waarna op grote schaal logistieke diensten zijn geannuleerd. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, 6 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Valburg, 3 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Verkeer gaat via de parallelbaan vanwege glas op de weg.
10: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
11: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
10: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
11: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
10: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
11: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
12: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Ja, Breker, kom maar.
11: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
10: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
11: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
13: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
14: Het geluid van Middengolf.
15: 8 mei.

0: allerbest.
1: Vrijdag.
0: Ongestrest.
1: Zaterdag.
0: Zonder meer.
1: Zondag.
0: Keer op keer.
1: Elke dag.
0: Geen probleem, maar maandag nou nee. Geef me je vinger, dan neem ik je hand. Als je me aankijkt, Duitsland de brand. Je brengt het allerbeste bij me omhoog.

0: moet altijd strak gespannen staan.
1: Dinsdag,
0: paaikje,
1: woensdag,
0: aaikje,
1: donderdag,
0: kussikje,
1: vrijdag,
0: plussikje,
1: zaterdag,
0: strelikje,
1: zondag,
0: stelikje,
1: elke dag,
0: veelikje, maar maandag nog mee.

0: zalig maakt me ziek. Na al die drukke dagen is de rek uit mijn elastiek.
1: Nee, niet op maandag.
0: Doe me dat niet aan. De boog kan toch niet altijd strak gespannen staan.
1: Alleen niet op maandag.
0: Maandag maakt me ziek. Na al die drukke dagen is

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw twee vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een pechgeval op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Brezandijk en Den Oever.

Het Chico Park van The Small Faces. Met echte goed gevoel muziek. Feel Good uit de jaren 60. Ja, dat waren nog eens gouden klanken om dit zout uur mee van start te gaan. Een heel zout uur, vol met dat soort leuke liedjes. Fijn dat je radio is afgestemd op ons station, waar we de herinneringen aan de zeezenders hoog houden. Favorieten van mij, Diane Ross en de Supremes, met We zullen weer een keer samen zijn. Someday we'll be together.

0: beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Edward Liesing in het Zoute Uur op KBC Radio.

affiche Zet en Worker. Net als zeezender Veronica zenden wij onder andere ook uit op die goede oude middengolf. AM 891 en AM 1008 kHz. Maar natuurlijk ook via de stream. Frans Rietje, Julien Clerc uit 1987 gaat hij zingen in...

Op mijn leeftijd zijn veel mensen het huis aan het opruimen. Spullen weggeven of weggooien. En zo kwam ik post tegen van luisteraars van Radio Noordzee Internationaal. Veel brieven heb ik door de papiervernietiger gehaald. Van de anderen vond ik het moeilijk. En dat gold ook voor tekeningen van kinderen. Aan boord van zendschip de Mebo 2 kreeg ik tekeningen van kinderen die aan een gesponsorde tekenwedstrijd meededen. Het zijn dan tekeningen van een studio of het zendschip. Sommige zijn zo leuk, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om ze allemaal weg te gooien.

0: in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw twee vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat veel vertraging voor de file tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 6 kilometer, een bijna drie kwartieren extra reistijd. Ook zoiets op de A50 Arnhem richting Os door een kapotte auto tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. 8 kilometer stilstaand verkeer. En 325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen staat het stil over 3 kilometer.
7: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Dat gaat twee nummers uit de jaren 80 en 70. En bij ons hoor je al die zeezenderhits allemaal. En dan nu tijd voor
1: KBC's Retro Top 3. Top 3.

0: Dat was Johnny Nash in de retro top 3 met Hold Me Tight. En dat Hold Me Tight van Johnny Nash is de allereerste reggae hit in de Nederlandse top 40 van Radio Veronica. De B-kant Cupid werd een paar maanden na de release van Hold Me Tight uitgebracht. Studio@kbcradio.nl is het adres waar jouw persoonlijke top 3 naartoe kan. Vraag het aan en gaan met die banaan. Ik moet er nu wel vandoor, want ik sta te raaskallen.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

Hallo, dit is Mi Amigos, Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar Het Zoute Uur op KBC Radio. Natuurlijk met Mark van Amstel. Zo zout heb je het echt nog nooit gegeten.

0: Het Zoute Uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïense schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem een half uur extra reistijd. Dus Hank en de brug bij Gorinchem, 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Grijsoord en Renkum 20 minuten vertraging. Op de N325 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen in 3 kilometer file.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Na de droneaanval op twee vrachtschepen voor de Bulgaarse

0: kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. Eén schip is na 3 treffers gezonken. 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest, 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht, een half uur vertraging tussen Afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer, 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar, 4 kilometer file.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastig.

0: Lastige gesprekken gewoon.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg, veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 18 kilometer file tussen Knoopend Oude Rijn en Beest geeft een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27, Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam. 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid. Door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. We are a family.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
11: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
10: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
11: Topvoorzetramen.nl.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. De vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn 2 rijstroken door een ongeluk afgesloten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoop het Ewijk 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoop het Velperbroek en Elden 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging.
14: De stem van de Noordzee.
15: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is toch steeds druk op de weg, vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen vanaf op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer. Dat is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En 325 Velperbroek-Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer.
8: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
9: 10. Windkracht 6 tot 7.

0: officially 891. The hottest station on your AM dial.
1: Dit is KBC.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè? Ja!
2: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoop het Baterdorp. De vertraging is 20 minuten. Een 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lente en Knoop het Ressen. 2 kilometer file.

0: De leukste hits uit de jaren 60 en 70.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: De schoolfoto's komen er weer aan.
3: Ben jij al voorbereid?
2: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moet dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking.

0: Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden in Gelderland op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file. In beide richtingen 10 minuten vertraagd.
6: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws.
5: Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moet dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws. We are

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
5: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTL Z dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
10: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
11: Dit is KBC Radio.
12: Meer dan 50 jaar popmuziek.
11: Altijd jouw hits.
13: Jouw station.
11: Jouw station.
12: KBC.

Land. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Vakanties vieren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder

0: Loopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één.

0: gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. ABC.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws. Oh, nee.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws. We are a

aantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.